0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In 1 geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden. Met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het weer van Weer Online? Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau.

0: Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerde tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en €300. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Het weer van Weer Online. Een dag met veel zon, het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
7: Ik ben vandaag in een bijzonder relaxte bui. Zou het ermee te maken hebben dat het bijna weekend is? Het zou kunnen, maar echt, ik maak me op niks druk vandaag. Calvin Harris.

naam klinkt als de naam van een autocoureur. Het is Shanna Spyro en Material Lover. Ik weet niet wat het is. Iedere keer als ik Shanna hoor, moet ik denken aan een autocoureur. Geen idee waar dat aan ligt. Welkom bij de ochtendshow Wake Up Kiss. Ben jij wel eens thuis geweest met stressklachten, burn-out klachten of overspannenheid? Het blijkt dat vandaag de dag steeds meer werknemers uitvallen door stress. Het aantal verzuimdagen steeg het afgelopen jaar met 12%.

thuis. En heb je een burn-out, dan is dat zelfs 338 dagen. En ik denk dat heel veel mensen denken, ja, ja. Ja, als je het zelf niet hebt. Ik dacht namelijk ook altijd van, zou dat niet gewoon verzonnen zijn? Weet je, dat je een burn-out en zo kan hebben. Maar ik heb nu zelf gezien bij een heleboel collega's die ook met burn-out klachten rondlopen, wat het allemaal inhoudt en dat het echt geen pretje is. Dus ik wil dat zeker niet bagatelliseren. En wat wel zo is, dat is ook de rol van de werknemer, ja. Ik vind namelijk dat werknemers, en ik heb er een aantal meegemaakt de laatste 20 jaar, maken altijd misbruik van mensen die gewoon geen grenzen kunnen stellen. Daar wil ik je niet meteen beschuldigen van iets, maar het is wel zo, hè, als je druk hebt, kan er altijd nog wel iets bij. Dat wordt dan gezegd, hè. Maar het probleem is, als de emmer op een gegeven moment vol is, dan loopt hij ook echt over. En dat is dus in het geval van een burn-out vaak zo. Nu wil ik niet de psycholoog gaan uithangen, de huispsycholoog. Maar ik vind eigenlijk dat werkgevers zich dit ook moeten aantrekken. Want kennelijk heb je dus die werknemer gewoon veel te veel werk gegeven. Ja, doe daar wat aan. Wees wat liever voor je medewerkers. Ja, als ik zou een goede baas zijn, denk ik hoor. Echt, ze zouden mij baas moeten maken van Kiss FM. Moet je kijken wat er gaat veranderen en gebeuren.

Lyle Smit, Kiss FM. Het is kwart over. Entertainment Today. Laatste showbiz en entertainment nieuws. Taylor Lautner is voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw Taylor is vorige week bevallen van een dochter. En de naam is Lennon Taylor. Natuurlijk naar John Lennon vernoemd. Het stel deelde afgelopen woensdag al het nieuws op Instagram en schrijft dat ze al een week verliefd zijn op hun dochter. In maart maakte Lautners bekend dat ze hun eerste kind verwachten. Overigens zijn de acteur en zijn vrouw sinds november 2022 getrouwd. En in 2018 kregen ze een relatie. En als je denkt, hé, wie is dat nou toch, die Lautner? Geen idee. Hij is bekend door zijn rol als Jacob Black in de Twilight films. Hilary Duff, die komt op 17 mei aanstaande naar Nederland in de Ziggo Dome. De show maakt deel uit van haar Lucky Me Tour en daarmee wil ze aandacht vragen voor haar nieuwste album. Hè. De 38-jarige Hilary Duff die begint haar Europese tournee in Madrid. En daarna volgen onder meer optredens in Berlijn, Parijs, Brussel, Kopenhagen. En Hilary Duff. Duffy is iemand anders. Hilary Duff neemt zangeres Rebecca Black mee als voorprogramma. Nou, dat wordt leuk, wordt gezellig. Dat is dus 17 mei hier in Amsterdam. Hilary Duff. Kiss FM, goedemorgen. Dit is Wake Up Kiss.

We zien de zon weer opkomen. En dan Ella Langley hier bij Kiss FM, Houston, Texas. Wat een heerlijke dag kan het toch worden, hè, die vrijdag. Gaat het vanmiddag ook zeker worden qua weer? Fraai nazomerweer wordt voorspeld.

0: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: al compleet weekend, hè, met Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Mamma mia.
2: Ja. Mamma mia.
0: Ja.
2: Mamma
0: mia. Ja, ja, wat zijn die berichten weer die je oren doen klapperen van ongeloof. Want het zijn de meest opmerkelijke en bizarre berichten van de afgelopen 24 uur. Beveiligers op Dallas Love Field, dat is een vliegveld moet ik zeggen, die vonden een zakmes in een tube tandpasta.

pasta tube. Trump die heeft ook hooggeëerd publiek of bezoek ontvangen. Hè, want Xi van China, de Chinese president Xi Jinping, die was natuurlijk bij Trump. Daar hebben we alles over kunnen horen. En opvallend genoeg droeg Trump een dikke winterjas en handschoenen. Terwijl het er niet bepaald winterweer was. En dat zorgde meteen voor aandacht. Ja, misschien had hij er wel een kogelwerend vest onder of zo. Hè. Ja, je moet dat toch altijd een beetje anders bekijken bij presidenten en bij mensen die een hoog risico vormen. Heb je zin in Bruno Mars?

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jette tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert en hij is van plan het hof sancties op te leggen. En Xavi Hernandez is tevreden over zijn eerste wedstrijd als Oranje bondscoach. Nederland speelde in de Nations League met 1-1 gelijk tegen Duitsland, maar hij vond dat Oranje meer had verdiend. Spits Brian Brobby viel geblesseerd uit. Xavi gaat een vervanger oproepen en daar horen we vandaag waarschijnlijk meer over. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Je bent op de ideale plek om de dag te starten. Langzaamaan komt de zon op en Kiss FM staat aan. Wake up Kiss met Baker, Matt en I Love Life.

Jij kan ze uitzoeken. Kijk maar even op onze website kissfm.nl. Stefan hier, elke werkdag tussen 6 en 9 maak ik je wakker en geef ik je ook het nieuws wat er echt toe doet. Want het is binnenkort weer de week van de eenzaamheid en daar wordt dan aandacht voor gevraagd. Ja, kijk, weet je wat het is? Eenzaamheid is zoiets, als je het zelf nog nooit meegemaakt hebt, kun je er ook niet over meepraten. En dan wuif je het weg, dan bagatelliseer je het vaak. Maar mensen die eenzaam zijn, nemen ook vaak een huisdier. En uit onderzoek van een huisdierenverzekeraar blijkt dat 78% praat tegen hun huisdier. En 1 op de 5 mensen vertelt zijn of haar huisdier zelfs dingen die ze niet of moeilijk met andere mensen kunnen bespreken. Ja, is ongelooflijk. Mijn hond die weet ook alles van me. Ik ben zo blij dat hij niet kan praten. Stel je voor dat het allemaal naar buiten zou komen. Ach, ik hoop dat hij nooit kan praten. Dat mag niet bekend worden. Hey, goedemorgen, Henrique.

kwijtgeraakt door de ophef rond de tour van Ed met Macklemore. Je kent dat wel, hè, vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Ed Sheeran dus 500.000 volgers kwijt. Dat waren toch al geen echte fans. Nou, als je namelijk dit aangrijpt om iemand te ontvolgen, nou, dan ben je wel echt een low life, hoor. Hilary Duff, ken je haar nog? Ze komt op 17 mei naar Nederland. En ze is al een tijdje niet meer in Nederland geweest. Dus ze dacht, weet je wat, ik ga het meteen goed doen. Ik pak ook meteen Kopenhagen, Brussel, Parijs en Berlijn mee. En ze neemt ook Rebecca Black mee in het voorprogramma. Dus ze brengt overigens ook een nieuw album uit. 11 jaar na haar vorige plaat komt er een nieuw album uit. En Taylor Lautner, dat is een acteur. Die ken je misschien beter door zijn rol als Jacob Black in de Twilight films. Die is vader geworden. Zijn vrouw Taylor is vorige week bevallen van Lennon Taylor, een dochter. Het stel deelde een paar dagen geleden het nieuws en schreef dat ze al een week verliefd zijn op hun dochter. Nou, dat is toch mooi.

0: Kerst.
1: Natasha Bedingfield, Unwritten. Weet je wat wel zo is? Omdat ik sinds een paar weken de ochtendshow presenteer, heb ik minder zin om naar de sportschool te gaan. Dus ik heb een voorstel gedaan bij mijn werkgever hier om een home trainer neer te zetten in de studio. Zodat ik toch ook een beetje actief kan zijn als ik hier de ochtendshow sta.

sportschool te gaan. Nou, laat maar even. Morgen ook weer een dag, hè? Dat is uitstelgedrag. Daar ben ik soms wel eens heel erg goed in, hoor, om dingen uit te stellen. Maar als het gaat om het draaien van de hete hits, stel ik helemaal niets uit. Want dit is zo lekker. Dit is Run.

elke werkdag tussen 6 en 9 de ochtendshow Wake Up Kiss met Stefan. Ik ben Stefan Brouw en ik sta elke dag met mijn juiste been uit bed om jou te vermaken. En weet je wat er ook aankomt? Een social media influencer die we in de spotlight zetten. Ik daag je uit om te raden wie het is over

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: 8 na 7:30. Kiss FM, Wake Up Kiss. Ben jij onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, daar gaan we dan nu achter komen, hoor.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal je het fragment van vandaag even laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Ja, dat gedoe met die Ozempic loopt echt uit de hand. Zelfs de cactussen beginnen er nu aan. Het is echt... Je was mooi zoals je was, maar dit gaat te ver.
0: Kiss FM. En de grote vraag is natuurlijk, ben jij onze social media kenner? Zit je zo vaak te scrollen? Is je screentijd meer dan 8 uur per dag? Dan moet je ongetwijfeld ook wel eens langs deze man gekomen zijn op social media. Actief op TikTok, op alle platforms, zelfs op YouTube is hij. Maar wie is het eigenlijk? Nou, als je het weet, dan mag je het zo meteen tegen de speaker van je radio vertellen. En wie weet ben jij onze social media kenner van...

0: Kwart voor acht, Kiss FM, Wake Up Kiss, Davina Michelle, de nieuwe single, nieuwe muziek, Pinky Swear en het gons van de geruchten, want zou zij daadwerkelijk naar het Eurovisie Songfestival gaan?
1: Welke influencer is dit?
0: Maar eerst nog even raden wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Om het geheugen op te frissen, nog één keer het fragment.
1: Welke influencer is dit?
2: Ja, dat gedoe met die Ozempic loopt echt uit de hand. Zelfs de cactussen beginnen er nu aan. Oh. Het is echt... Je was mooi zoals je was, maar dit gaat te ver.

Chris, ja, die Anne-Marie komt uit Ierland en ze heeft één hele eigenaardigheid. Ze geeft haar kinderen namelijk bijzondere namen. Zo werd er 2 jaar geleden een dochtertje geboren en die heet Seven. Maar onlangs heeft ze ook nog een zoontje gekregen en die heeft ook een hele bijzondere naam. Ja, die wordt namelijk genoemd door haar Forever Sugar. Ik denk toch eigenlijk dat ze ons gewoon in de maling neemt, hoor. Dat het kind gewoon stiekem Stefan of Barry of zo heet. Maar Forever Sugar vind ik toch wel een hele bijzondere naam.

0: This is Kiss.
1: Lekker veel bangers en ja, gewoon geen gezeik.
2: Your hit music station.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield 7 mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat besloot dat gisteren omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. Dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: Hey, het is vrijdag, hè? Het is bijna weekend. En voordat het weekend is en officieel ook aanbreekt, hebben we nog al die hete hits en bangers.

Kiss. My body isn't ready. Goedemorgen, een nieuwe dag is het. Het is vrijdag vandaag. En weet je wat ik nou zo leuk vind? Het gaat heerlijk weer worden. Dat wordt ons alvast voorspeld gewoon. Lekker weer vanmiddag met een temperatuur van boven de 22 graden. En de zon gaat uitbundig schijnen. Nou, ik kan al niet wachten hoor. En toch zijn er ook serieuze zaken. Want de week tegen de eenzaamheid komt eraan. En mensen die eenzaam zijn kun je op verschillende manieren herkennen. En een van die manieren is dat ze een huisdier hebben of meerdere huisdieren. Wat wil namelijk het geval? Een huisdierverzekeraar heeft uitgevogeld, middels een onderzoek, dat veel mensen praten tegen hun huisdier. Ja, het is dus niet alleen een bron van gezelschap, maar ook een iemand om mee te communiceren. 1 op de 5 vertelt zelfs aan het huis

Ferry Omen hoort elke ochtend tussen 9 en 12. Entertainment Today. Het is nu 14 over 8 en elke keer rond kwart over het laatste showbiz en entertainment nieuws. Even kort nieuws over Justin Bieber. Die heeft namelijk een verrassingsconcert gegeven in het midden van een park in L.A. En dat trok zoveel bekijks dat de politie moest ingrijpen. Ed Sheeran is 500.000 volgers kwijtgeraakt door het McLemore-debakel. Je weet wel, het pro-Palestijnse standpunt van McLemore heeft Ed Sheeran doen besluiten om hem van de lijst te schrappen van artiesten die meedoen met zijn concert. Ja, dat is hem toch wel duur komen te staan. 500.000 mensen die hebben hem nu ontvolgd, maar dat waren toch al geen echte fans. Anders ontvolg je die man niet. Nee. Dan sta je namelijk gewoon achter hem. Dan ben je geen echte fan. Hilary Duff die komt op 17 mei naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome. En dat heeft te maken met een nieuw album. Het heeft 11 jaar geduurd voordat ze met een nieuw album komt. En dat album is er dus tegen die tijd. En ze heeft ook besloten om er even op een paar andere plekken op te treden. Ze dacht, het is ook wel leuk om naast Amsterdam ook Berlijn, Parijs, Brussel en Kopenhagen mee te pakken. En laat ik op 7 mei lekker beginnen in Madrid. Die Hilary Duff heeft het goed bekeken. Die denkt ook, mijn zomervakantie begint terwijl ik aan het werk ben. Dit is Morgan Wallen, Kiss FM.

Wake Up Kiss, Gracie Abrams, That's So True. Zal ik je eens vertellen dat het vanmiddag prachtig nazomerweer gaat worden. De zon schijnt flink, nauwelijks bewolking en er staat een matige zuidenwind. Temperatuur kan stijgen naar ongeveer 24 graden in het zuiden van Nederland. Dit is Kiss FM.

Ik op Kiss, Cat's Eye, Kiss FM. Heb je trouwens recentelijk nog een bewering gehoord van iemand die pretendeert ergens verstand van te hebben, waarvan je dacht, ja, dit is echt gekkigheid? Laat het mij even weten, want ik ga het namelijk voor je uitzoeken in de Kiss Facts. Zometeen hoor je het.

0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

Harry Styles. Wake up Kiss, Kiss FM. Heb je dat ook wel eens, dat je je fiets nodig hebt en dan loop je naar je schuur toe? Tenminste, in mijn geval is dat een schuur, een berging. En dan kom je erachter dat je een lekke band hebt. Nou, ik had dat dus laatst ook. En toen was er iemand en die zei tegen mij, weet je wat je moet doen? Er is een binnenband uitgevonden en die kun je vervangen zonder het wiel los te maken. Kijk, dat is handig. Maar is dat ook echt waar? Het is de Kiss Fact van vandaag. Ik ga het even voor je uitzoeken.

Elke werkdag tussen 6 en 9 lekker de dag starten. Dit is de beste plek om de dag te starten en waarschijnlijk herken je het wel. Ja, ik ben iemand die regelmatig fietst. En die fiets van mij staat in een berging, maar ik heb ook wel

Gadi-binnenband hebben. Een Gadi-binnenband. Nog nooit van gehoord. Ik zeg, joh, wat is dat dan? Nou, dat is nieuw, zegt hij. Dat is een fiets-binnenband. En die kun je vervangen zonder het wiel uit de fiets te halen. Nou, meer wilde hij er ook niet over kwijt. Ja, ik heb dat nog nooit gezien. Een Gadi-binnenband. Nou, misschien dat jij hem wel herkent. Maar ja, is dit ook echt zo? Want dit is natuurlijk ook het programma-onderdeel The Kiss Fact. Waarin ik dan dus dit soort dingen even voor je ga uitzoeken. Maar het schijnt inderdaad echt waar te zijn. Op 13 september, dus een jaar geleden, 2025 was het, verscheen er een artikel in New Scientist over de Gadi-binnenband. Die heeft twee uiteinden. En op die manier hoef je dus niet het wiel uit de fiets te halen. Je hoeft het niet los te halen, want hij heeft twee uiteinden. Dus je kunt gewoon die twee uiteinden aan elkaar vastknopen. En dan werkt dat dus ook. Dat is wel een hele goeie. Dus het is waar voor vandaag. Er bestaat inderdaad een fietsbinnenband die je gewoon kunt vervangen zonder het wiel uit de fiets te halen. Wat een handige uitvinding.

0: weekend gaat echt heel snel beginnen. Het is vrijdag 10 voor 9. Welkom, Stefan Brouw hier elke werkdag tussen 6 en 9. Met bijvoorbeeld zo'n knijter van Lady Gaga. Ferry, weet je wat nieuws te vertellen over Lady Gaga toevallig?
1: Ja, ze is dus laatst moeder geworden, die Lady Gaga. Maar ik vind het wel een mooi verhaal. Ja. Dat is vorige week bekend geworden. Dus iedereen dacht, nou, die lag vorige week nog in het ziekenhuis. Maar dat kind is al 3 maanden oud. Die is in juni al geboren. Maar
0: hij heeft soms even lekker in de maling genomen, die Lady Gaga.
1: Ja, niemand wist dat ze een kind had. Totdat ze daar vorige week een of andere zo'n fotograaf van de story.
0: Ja, zo'n roddelpers figuur.
1: Ja, een roddelpers inderdaad. Ja, die hadden een foto van haar gemaakt met dat kind. Maar dat kind is al 3 maanden oud blijkbaar.
0: Nou ja, goed, dan weten we in ieder geval dat we geen slabbetje hoeven te geven.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, zeker weten. Hé, hey, Ferry, eventjes tussen jou gesproken en tussen jou en mij gesproken zwegen. Heb jij een kinderwens?
1: Nee, voor zover ik weet, geen kinderen. Nee.
0: Geen kinderen, voorlopig althans niet. Hè, Ferry, fijne show zometeen. Zometeen dus Ferry Obi hier tussen 9 en 12 met allemaal lekkere bangers. Goed weekend, maandag om 6 uur. Dan sta ik

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. En het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
4: Is het bijna weekend? Ja, het is bijna weekend met de hit Shakira zometeen. Ook Eva Max komt eraan. Sienna Spyro, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

FM. Mijn naam is Ferry Omen. Goedemorgen. Nou, de eerste ochtend heb je soort van overleefd. Althans, je moet nog 3 uur voordat de ochtend echt voorbij is. Maar het vroege opstaan heb je in elk geval overleefd. En wij zijn er voor je met de hits. Zometeen onder andere Shawn Mendes. Ook aan Milky en David Guetta komen eraan. En het grote voordeel van het weekend is dat je morgen ook uiteraard weer een nieuwe editie hoort van de Kiss 40 met Bas van Teylingen. En afgelopen editie is hij 1 plek

zijn je vrienden van Kiss FM. Jordan de Bausa en Magnetic met Self Aware. Zometeen dat hele lekkere liedje van Temper City. Eerst Meghan Trainor en ik blijf me verbazen. Want die vrouw die heeft echt hele rare dingen. Maar het gekste vind ik nog wel, is dat zij 2 toiletten naast elkaar heeft staan in de badkamer. Zodat ze samen met haar man tegelijkertijd naar de wc kan gaan, hè? Ik zou veel dingen met mijn vriendin doen, maar samen naar de wc gaan we toch. Ja, ik vind het raar. Maar goed, Meghan Trainor die doet dat blijkbaar heel goed.

0: Martin Garrix en Mad bij Kiss FM. Lost Frequency is ook Rudimental en Olivia Dean binnen nu een 30 seconden.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

afgelopen weekend Londen. Was er een straatartiest bezig. Zoals heel veel straatartiesten. Hij zong een liedje van Coldplay. En ja, Chris Martin van Coldplay, die deed mee. Ja, ze gingen gewoon samen zingen. Ik vind dat zo ongelooflijk lief. En je hoort er zo meteen de gasten van Coldplay naar Calvin Harris.

had het net al over Chris Martin, die laatst zong gewoon op straat afgelopen weekend. Samen met een straatmuzikant, Mark Ember, die je net hoorde met Good To Be. Die doet dus exact hetzelfde regelmatig. Dan gaat hij gewoon op straat zingen vlak voor zijn concert met een aantal fans die er al heel vroeg staan. Ja, ik vind het ook wel mega lief hoor. Good To Be hoorde je dus bij Kiss FM. Dus als je naar een concert van Mark Ember gaat, is de kans heel groot dat je hem ergens tegenkomt op straat. Voordat hij daadwerkelijk aan zijn concert begint. Het is Kiss FM. Goedemorgen, vrijdagochtend met nu Summer 12 to 12.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
5: En ik ruik dat weekend langzaam al lekker. Cat Science zo meteen. Ook Bruno Mars komt eraan. Muziek van Taylor Swift naar Cameron Whitcomb.

Louis Fancy. Bij Kiss FM, goedemorgen. Mijn naam is Ferry Owen met Taylor Swift. Zometeen op Justin Timberlake komt eraan. En elke werkdag tussen 10 en half 11. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je toch nou, hopelijk slimmer van wordt. Kan echt over alles gaan. Gezondheid, natuur, milieu. Vandaag antwoord op de vraag. Wat is de populairste frituursnack van Nederland? Is dat de kroket? Is dat de bitterbal? Is dat misschien toch wel de frikandel? Of toch wel de babyschijf? Nou, dat laatste denk ik niet. Maar wat is de populairste frituursnack in Nederland? Het antwoord krijg je zo meteen. Eerst nu Bruno Mars bij Kiss FM. Dit is nu I Just Might.

Leuk is Steve en Hard First bij Kiss FM. Wat is de populairste snack, frituursnack dan wel te verstaan, in Nederland? Daar is onderzoek naar gedaan. Is dat misschien toch wel de frikandel of de kroket of de barbieschijf of wat dan ook? Nou, er is dus onderzoek naar gedaan. Een top drietje. Op drie de kaassoufflé met 13%. Op twee de kroket met 27%. Maar ja, op één toch wel de populairste en meest verkochte snack in Nederland is de frikandel. Maar liefst 47%. Ik had eigenlijk de bitterbal of de kroket verwacht. Maar nee, de frikandel. Nou, mocht je dus vanmiddag aan de vrijdagmiddagborrel staan en ook een frikandel willen nemen, je bent dus zeker niet de enige. Nou, heb je toch weer wat geleerd zo op je vrijdag.

0: Sienna Sparrow bij Kiss FM met Olivia Rodrigo. Zometeen Kygo komt er ook aan. Net zoals muziek van Zara Larsson binnen nu in een halve minuut.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting.

0: Mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellort en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Grillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste.

En goedemorgen, dit is Kiss FM. Mijn naam is Ferry Omen. Ja, en ben je een beetje in de country muziek? Ja, dat wordt steeds meer in, hè. Morgan Wallen is natuurlijk al mega groot. Ook Olivia Dean zit een beetje in die hoek. Net zoals deze. Ella Langley, Tears in Texas bij Kiss. Just when I-

Alex Warren. Ik weet zeker dat ik Koen blij heb gemaakt. Elke keer als we Alex Warren draaien hier bij Kiss FM. En dat is nogal best wel vaak. krijgen we een berichtje binnen van Koen. Ja, Emerald Eyes. Ja, Burning Down. Ja, Fever Dream. Heerlijk, Alex Warren. Kun je iets van Alex Warren draaien? Kan ik op de piano meespelen? Dus Koen, als je luistert, onder andere speciaal voor jou gedaan. Alsjeblieft, graag gedaan. Dus zometeen Bakerwald naar Max en Annie Grammer. The Thing I Love.

0: Kiss Throwback. Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: QSFM News. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten, is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. En een opmerkelijke boete voor een automobilist in het Westland onder Den Haag. Toen hij aan de kant was gezet omdat de bijrijder geen gordel droeg, viel de politie nog iets op. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij is daarom bekeurd voor gevaarlijk rijden. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
2: Hey, goedemorgen. Vrijdagochtend, langzame richting dat weekend met The Weeknd zometeen. Hoe toepasselijk is dat? Ook Calvin Harris na Shakira.

Ik vind het toch wel cool dat je kan zeggen dat je een eigen straat hebt. Weet je wel, in mijn geval, ja, ik heb de Ferry Omenstraat. Ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren, maar goed, je weet het nooit. Bruno Mars daarentegen, die heeft in april dit jaar een eigen straat gekregen. En niet ergens in Almere Stedenwijk of zo, of ergens in Hoofddorp waar niemand komt, nee. Een eigen straat gekregen in Las Vegas. Hoe cool is dat? Je hoort Bruno Mars en Treasure bij Kiss FM met Hans Frick zometeen. Ook de weekend komt eraan en dit is nu muziek van Stella Lefty.

Eigen bowlingbaan, een eigen kapel. De man heeft alles in zijn huis. Echt oprecht, noem het op. En hij heeft het thuis. Een eigen bar, een eigen café, alles erop. Ed Sheeran, Sapphire, hoorde je bij Kiss FM. Lichtelijk jaloers wel. Dit is nu Summer. It's the

0: Direction, Faithless, New Religion, Kiss FM met Sienna Sparrow. Zometeen ook Taylor Swift binnen nu in 30 seconden.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Buddy bij Chris F. En met de Jonas Brothers zometeen. We hadden laatst al Shepard die ik draaide. Ook broertjes en zusjes die zeer weinig ruzie met elkaar maakten. De Jonas Brothers, zelfde verhaal. Pas van ruzie maken gingen ze vroeger muziek maken met z'n allen. Hartstikke gezellig. Tegenwoordig wel iets vaker ruzie, maar dat heeft vooral te maken met geld en zo. Dat soort dingen. Maar je hoort ze zometeen wel. Ook Alex Warren komt eraan. En dit is nu Afrojack en 10 Feet Tall bij Kiss FM.

vrijdagmiddag betekent bijna weekend. Heerlijk! Was Frequencies hoorde je trouwens en Back to You bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur heel veel plezier met de one and only Dimitri Skops en de inleiding voor je vrijdagmiddagborrel. En bij de vrijdagmiddagborrel hoor je vanmiddag de one and only Duncan Frush. Dat straks.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Vullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: KissFM News.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren, in de Gelderse Betuwe, hebben 9 ruilschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte, die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlakte water. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In Hartje, Athene is een gebouw ingestort na een zware explosie, maar voor zover we weten is er maar 1 licht gewonden. Het is een voorbijganger die geraakt werd door rondvliegend puin. De ontploffing in de Griekse hoofdstad was vanochtend toen het nog niet zo druk was op straat. Normaal lopen er door het centrum tienduizenden toeristen. En Max Verstappen lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku en Max reed de snelste tijd. Bij de trainingen van gisteren eindigt hij ook al in de top 3. Vanmiddag is de kwalificatie en morgen de grote race. Het weer van Weer Online. Droog en zonnig met een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot lokaal wel 24 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Yes, goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op je vrijdag. Lekker lunchen met de hits van Silverware, Temper City zometeen.
9: Hey.

Don't Start Now bij Kiss FM aan de start van de Kiss Lunch op je vrijdag. Lekker zeg, lunch op je vrijdag. Is dat iets speciaals bij jou? Ik doe eens eventjes een lekkere uitsmijter hamkaas vandaag. Ja, met een rosbief, daar heb ik zin in. Pak je ook uit met de lunch of heb jij gewoon een beschuit kaas? Of een krentenbolkaas, kan ook natuurlijk. Of nog simpeler, een bak kwark. Ja, kan ook. Hey, tijdens de lunch bij Kiss FM draai ik wat jij wil horen. Maar dan moet ik wel van je horen wat je wil horen. Dus zou je dat even willen appen? 0800 1078 is ons appnummer. Wat zeg je? 0800 1078.

0800-1078 tijdens de Kiss Lunch. Wat jij wil horen, 0800-1078. Judith uit Amstelveen wil graag Bruno Mars horen. Maar natuurlijk op je vrijdag Bruno bij Kiss FM. All My Souls dit.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Dit is Kiss FM. Tijdens de lunch met de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij wat ik voor je draai tijdens de lunch. Dus stuur het deze kant op. 0800-1078 is ons appnummer. 0800-1078. Voor Ricardo moet ik zometeen Alex Warren draaien. Hij moet nog een flinke autorit rijden. Hij rijdt van Heerenveen naar, let op, Antwerpen. Dat zijn wat kilometer. Is dat 25 cent per kilometer vergoeding? Ja. Ja, je bent nog eventjes onderweg. Alex Warren ga ik zo meteen draaien met Passenger. Ook Just Hey komt eraan. En zo meteen Years and Years bij Kiss FM.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Domino van Jessie J. Kiss Lunch. Kiss FM. Speciaal voor Judith. Die is haar kleine tuin winterproof aan het maken. Maar ze is er al uren mee bezig. Ja, dat zit meer tijd in dan je denkt. Hè? Als je ook een appje wil sturen, dat kan. 0800-1078 is ons appnummer. Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits bij Kiss FM. Want dit is de Kiss Lunch. Kom maar op. Wat wil jij horen? Stuur een appje op 0800-1078. Voor David of David, zometeen Miles Smith, Drive Safe, wil die heel graag horen. Hij zit op kantoor in Katwijk. Nou, die komt eraan zometeen naar Doja Cat. Dit is Say So bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op nieuwjaarsdag 2 onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. Het gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. En Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Ben je Formule 1 liefhebber? Dan staat er een nou leuke Formule 1 op het programma dit weekend. Ik praat je zo meteen bij.
0: Your

Sam Smith en Dancing with a Stranger bij Kiss FM. Formule 1 gaat weer los in Azerbeidzjan, Baku. En er zijn wat rare Formule 1 tijden. Het is even schakelen voor de Formule 1 liefhebber. Gisteren hebben we al de eerste 2 vrije trainingen gehad. Vanmorgen was de 3e vrije training. En de kwalificatie is vanmiddag om 2:00. Dus die kan je nog even meepakken. Over een klein uurtje gaat hij los. De kwalificatie voor Baku om 2:00. En de race is zaterdag om 1:00. Dat je het weet. Zaterdag 1:00 de race van de Formule 1. Ja, dit is een speciaal circuit van Baku. Die gaat tegen de klok in. En dat gebeurt niet zo vaak, dat ze tegen de klok in moeten rijden. Dus dat belooft een spektakel. Veel plezier als je Formule 1-liefhebber bent en gaat kijken naar de

0: klopt. Een appje binnen op 0800-1078. Van Dennis, wat hoor ik nou? Is de Formule 1 race op zaterdag in plaats van zondag? Ja, dat heb je goed. Ik heb zojuist verteld dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag is om 2:00. Dus dat is al zometeen. En de hoofdrace is zaterdagmiddag om 1:00. Dus niet op zondag, maar zaterdagmiddag 1:00. Dat je het weet, pak je toch even mee hier bij KISS. Wat je ook meepakt, hits van Shakira, Bakermat en ook zometeen hier Niall Horan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Willen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Niall Horan, Dinner Party, Kiss FM. Catch Eye komt eraan. En heb je de nieuwe Kygo al gehoord?
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Bij deze stel ik je voor aan de nieuwste Kygo. Take Me Back. I get

0: Treat You Better. Shawn Mendes bij Kiss FM richting je weekend. Met de heerlijke, heerlijke, heerlijke hits.
1: Ooh, daddy, I like it.
0: I like it too. De script zometeen naar Bruno Mars.

0: Kiss FM, your hit music station. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is volgens de inspectie te weinig gedaan om 2 kinderen te beschermen die terechtkwamen in een gezinshuis in het Groningse Niekerk. Daar werden ze jarenlang door hun verzorgers mishandeld, maar niemand greep in. De organisatie die toezicht houdt op het gezinshuis was ook betrokken bij het mishandelde Vlaardingse pleegmeisje. De nachtopvang voor asielzoekers in het Groningse Warfum zit opnieuw helemaal vol, net als eerder al in het Drentse Zuidwolde. Als er niemand meer bij kan in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers naar één van die locaties gebracht. Maar als die allebei vol zijn, moeten mensen buiten slapen. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. En een dag na de 1-1 tegen Duitsland bereidt Oranje zich alweer voor op de volgende interland, zondag tegen Servië. Bij de training vandaag kwamen alleen de invallers en reservespelers het veld op. Intussen heeft Oranjebondscoach Xavi Hernandez een vervanger geregeld voor de geblesseerde spits Brian Brobby. Het is Joshua Zirkzee. Het weer van Weer Online. Een lekker nazomerweer en het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
4: Goedemiddag, Alex Warren en Justin Bieber hoor je zometeen. En eerst Midnight Sun, hier is Zara Larsson.

Kiss FM op vrijdagmiddag met Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ga je dit weekend ook luisteren naar de Kiss 40? Morgen een nieuwe Kiss 40. Om 4 uur de 40 grootste hits van Kiss hier op de radio met Bas. Hartstikke leuk. Dit is Somber, Undressed. You have-

Het moeilijkste aan bekend zijn is een relatie onderhouden. Uitspraak van Taylor Swift. We hoorden dus juist met Cruel Summer bij Kiss FM. 5 Seconds of Summer hoor je zometeen. En dit is Jonas Blue, Edge of Desire. I'm

0: Dit is Kiss FM, Calvin Harris zometeen. Hij is natuurlijk DJ Calvin Harris, maar ja, misschien niet lang meer. Hij heeft gezegd dat hij toch al iets anders wil in zijn leven. Wat wil Calvin? Ja, dan kom je erachter als je blijft luisteren naar Kiss FM. Matt Kahn zometeen met Begging en ook David Guetta onderweg.
1: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Calvin Harris met Blessings bij Kiss FM. Hij is natuurlijk DJ, die Calvin Harris. En hij heeft het daar rete druk mee. Platen produceren en optreden over heel de wereld. En natuurlijk die bankrekening lekker spekken. Maar hij heeft nu heel veel geld en hij zegt... Ja, ik heb ook het golven ontdekt. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te golven. Maar ik heb wel heel veel geld. Misschien stop ik wel met DJ'en en koop ik een golfbaan en ga ik de hele dag golven. Ah, dat zal toch niet, want dan kunnen we Calvin niet meer draaien met nieuwe muziek bij Kiss. Moeten we het alleen maar doen met zijn oude platen. Ja, is ook lekker, maar ik zou het wel jammer vinden als die fulltime gaat golven, deze Calvin Harris. Maar het is wel een uitspraak van hem. Kiss FM, vrijdagmiddag, zometeen Bruno Mars om alvast het weekend te vieren. Oh My Soul komt eraan, ook Eva Max. En eerst gaan we terug in de tijd.
1: Kiss Throwback.
0: We gaan terug naar 2009. Een monsterhit voor Madcon. Een nummer 1 hit uit 2009. Dit is Begging bij Kiss FM. Begging.

0: SFM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: SFM News. Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 à 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks twee personen samen in één kist liggen. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van twee vervuilende Tata-fabrieken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Justitie vindt dat de twee presentatoren ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over twee vrouwen. Dat gebeurde bijna 2 jaar geleden in een uitzending van hun programma Roddelpraat. Volgens Roos en Schouten is de ophef overdreven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen veel wolken. En gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
4: Also de dikke, vette, fitty Justin Timberlake en Usher. Hoe dat is afgelopen, vertel ik je zo meteen. Eerst hoor je Teddy Swims.

paar YouTube-filmpjes verder, 13 jaar... en toen vloog al Justin Timberlake en Usher naar Justin Bieber toe... om een platencontract aan hem te slijten. Ze gingen ook ruzie maken. Die vlogen elkaar in de haren, Justin Timberlake en Usher. Beiden zijn ze naar Justin Bieber gegaan om hem te ontmoeten. Beide sterren boden dus alles wat ze hadden om hem te tekenen. En uiteindelijk was het niet Justin Timberlake, maar Usher. Omdat hij hem persoonlijk ontmoette op een parkeerterrein. En ja, meteen een vette auto beloofde als hij bij hem tekende. Nou ja, daar was Justin Bieber wel voor te porren. Dus hij heeft die auto gekregen, kon er alleen vrij weinig mee, want hij was dus 13 jaar. Maar goed. Justin Bieber en What Do You Mean, hoorde je op Kiss. Hey, goedemiddag, Duncan hier met...

Het is toch zo'n heerlijke track voor in de sportschool. Lekker sporten op Calvin Harris, Jesse en Satisfy. Kun je al denken aan de sportschool? Of zit je nog met je handen in je haar op het werk? Of ben je aan het studeren? Ben je stiekem al onderweg naar huis? Wat je staat ook is, dit is Kiss FM met de beste hits in de middag. Zometeen Temper City, self-aware en vraag me niet waarom ik dit nog weet, maar ik weet wel nog dat zij wel naar de sportschool zijn geweest. Alle mannen met wasbordjes in de videoclip van Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe, hoor je nu op Kiss.

Weer een hit van deze vrouw, Illusion. Who else? Ja, of what else? Want ze is te zien, hè? Die koffiereclame. Dua Lipa hoorde je op Kiss FM. Het is zometeen Summer, Hugel is onderweg. En een artiest met mateloos populaire ouders. Dat heeft ze nooit verteld. Maar is toen ze eenmaal populair was, wel gebleken. Wie dat is, hoor je zo meteen.

0: so don't call me up.
1: Mabel, don't call me up. We prefereren ook liever appen. Dat kan via de Kiss FM app. Of lekker online via de site kissfm.nl. Mabel, die trouwens hele populaire ouders heeft, hè? Wist je dat de ouders van Mabel Nene Cherry waren? En ook nog degene van Massive Attack, de producer Cameron McVie. Dat heeft ze nooit gebruikt. Ze is op eigen kracht gewoon populair geworden. Nou, dat zegt ze dan, hè, Mabel, don't call me up op Kiss FM. Met de Ray zometeen, Where is My Husband? En de Noren van de Bouwsa zijn hier, Magnetic.

0: phone.
1: Waar zijn die 90s babies? 1998, represent met Duncan hier. Jawel, dat is mijn bouwjaar en een hit uit de 90s gedaan door Bebe Rexha en David Guetta.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette hij tijdens de trainingen nog snelle tijden neer? Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole. Daarachter staat Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker nazomers weer. Droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Hey, had ik je al gemeld dat het vrijdag is? Jawel, het weekend komt eraan. Lekker, dit is Kiss met Cat's Eye en Animal. Zometeen op de radio.

Om deze plaat te ontleden had ik toch echt beter naar Bassie en Adriaan moeten kijken. Want mijn Spaans is niet zo goed. Alvaro Soler kan dat wel. El Mismo Sol hoorde je op Kiss FM. Wist je dat hij ook vloeiend Japans spreekt? Ja, deze man heeft echt talenten waar ik jaloers op ben. Maar hey, ik kan radio maken. Moet je maar opletten. Komt een aankondiging van Olivia Dean. Dit is

Kiss FM en Bruno Mars, Grenade op de radio. Zometeen Alex Warren, Fever Dream op je vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel die bijna kan beginnen. De bitterballen in het vet of de vega snacks. En onderweg naar je weekend met Kiss. Leuk om dat samen te doen op je vrijdagmiddag. Maak het niet te bont, hè, op die vrijdagmiddagborrel. Voor je het weet heb je net zo'n schandaal in je broek hangen ter grootte van dat van Lizzo. Want ja, dat is ten eerste een hele grote broek en een heel groot schandaal. Want zij liet haar collega's in de bananenbar iets met pingpongen doen.

0: Het station met de meeste hits op je vrijdagmiddag. Met zometeen Samber, Olivia Rodrigo en ook Sabrina Carpenter is onderweg.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Hey, als je nou een heel druk weekend gaat hebben, hè, en je hebt echt het plan om helemaal je kop eraf te zuipen, dan heb ik een oplossing voor je voor maandag alvast. Doe gewoon een helm op je hoofd en doe dan alsof je Marshmallow bent. Heeft niemand iets door. Another Drink is de nieuwste van Marshmallow. Hoor je niet?

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Fresh.
4: Ik weet niet hoe je het weekend gaat vieren, maar hey, het is weekend. Geniet ervan met Bruno Mars, zometeen All My Soul.

0: Kiss FM, het station waar onder andere deze man gewoon thuis hoort. Harry Styles, American Girls op Kiss FM. Met zometeen Shakira, Bebe Rexha is nog onderweg, Cameron Whitcomb en een enorme throwback waar je heel blij van wordt. Die hoor je zo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

concrete heart. Zo, de banjo juist gestemd. En daar was die Cameron Whitcomb met Medusa op Kiss FM. Happy weekend, want dat is het inmiddels. Duncan hier met Kiss and Ride. Je ride onderweg naar het weekend. Jukel zometeen en Alexa Jordan is dit.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NDSM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet Manchester City titels teruggeven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
6: News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een Volterras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk en heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het een drukte van je welste. Er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Morgen reist de paus verder en ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten, zeggen onthutst te zijn. Dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmer Baaijes. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagde Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de

0: wat mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van een miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn 2 concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
1: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Kiss FM News.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken, dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis en het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobbey af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
1: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht en daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane haalt zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: KissFM News. Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens onder leiding van Mark van Bommel knap met 2-0 van Italië. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: plekjes onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma.